0: Wie is dat voor zien?
1: Nee, dat is juist. En dan verder.
0: Maar dat is de police of also die ons zien voor female belichting.